zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

naar het. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek. Die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier. Van op zijn

0: s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is onbeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Het is altijd weer een feest.
2: Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

jij al die jaren me niet aandoen? Waarom haat je mij zo diep dan, dat er zelfs geen zoen meer af kan? Dat er nooit een weg terug is naar het geluk van toen?

Ik heb niemand in mijn leven zoveel van mezelf gegeven. Ik schonk niemand zoveel aandacht en vertrouwen. Want bij jou wist ik me veilig

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. 1 op de 3 komt zelfs in de problemen bij een factuur van €500. Blijkt uit de Stem van Vlaanderen een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: En opvallend, meer dan 1 op de 5 Vlamingen heeft zelfs minder dan €2000 op zijn spaarrekening staan. Nepal vraagt specifieke hulp na de zware overstromingen daar. Onder meer aan China en India om verplaatsbare bruggen op te bouwen en om communicatie en vervoerslijnen te herstellen. Nepal vraagt ook hulp bij specifiek DNA-onderzoek om de slachtoffers te identificeren. Bij de overstromingen kwamen al meer dan 580 mensen om het leven. Nog bijna 2500 mensen zijn vermist, onder wie ook nog 2 Belgen. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn, waar ze op 4 september starten aan de groepsfase van het WK. De Cats spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. Genk stond voor de rust al 3-0 voor. In de stand springt het nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna meer wolken. Het gaat ook regenen dan, met vanavond kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan weer met veel wolken, daarna klaart het op en wordt het tot 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

Je bent jong en je zoekt avontuur. Je bent mooi en verkoopt je heel duur. Maar kind,

Je bent jong, wilt vooruit met geweld. Je bent mooi en je droomt steeds van geld. Maar kind, je weet.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran. En onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde 3e plaats met 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen, met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: te droog in de zomer? Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijten, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

0: Huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taxen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
6: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
7: Solar Assistance to the rescue!
8: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
6: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
8: Ontdek meer op solarassistance.be.

was ongeveer 80. Ome Willem was ook net zoiets. Ze vonden het leven nog prachtig. Ze zaten nog recht op de fiets. Ze zagen elkaar alle dagen in het dorp

van het laad, daar leken ze jonger, zo waar. Ze probeerden me.

Willem, het was een aparte. Hij zei toen hij de boodschap ontving: alleen kan een mens niet biljarten. Hij zette zijn pet op en ging.

0: Fiesta Wereldnieuws.
1: De forse prijsdalingen in de supermarkten zijn voorbij. Dat blijkt uit een nieuwe vergelijking van de winkelkar in HLN. De afgelopen maanden pakten de supermarkten in ons land sterk uit met prijsverlagingen, terwijl de algemene inflatie fors was gestegen en ons leven dus een pak duurder werd. Retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: Net door het feit dat er veel concurrentie is, heeft dat gezorgd dat die prijzen eigenlijk synthetisch laag beleven. Maar momenteel wordt de druk zo hoog dat ook winkels hun prijzen stilaan gaan moeten doen stijgen. Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
1: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India, onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. En onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, zijn nog volop aan het oefenen voor het WK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste voorbereidingsmatch tegen Japan. Het werd 78-77. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken ze naar Berlijn voor het WK. Volgende week vrijdag beginnen ze daar dan aan de groepsfase. Ze nemen het eerst op tegen Turkije. En in de hoogste klasse van ons voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Bever. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Bever staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer. Maximaal tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
3: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
4: Fiesta Radio. De vrolijke radio.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
4: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
4: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
5: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. Caravan

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
0: De Vrolijke Radio.

0: Niet onbelangrijk is een onderliggende stijging van de grondstofprijzen, maar ook energieprijzen, kost van de tewerkstelling, dat komt nu allemaal samen.
1: En daardoor gaan de prijzen dus lichtjes stijgen. Experten zien hetzelfde gebeuren in de horeca. Het is met de start van het nieuwe schooljaar volgende week opletten voor zware verkeershinder op de E19 richting Brussel. Aanleiding zijn verschillende werken daar, vertelt Anton de Koster.
2: We zijn eigenlijk op het knooppunt in Machelen aan het werken, waar de E19 verbonden is met de Brusselse binnenring. Daar in die verbinding zit een brug en we zijn eigenlijk de wegverharding van die brug zijn we volledig aan het vernieuwen.
1: De werken duren nog tot half oktober. Intussen zijn er ook werken op de oprit van de R6 naar de E19 in Mechelen, ook richting Brussel. Daar wordt een brug hersteld. En ook daar belooft de verkeershinder toe te nemen. In het zuiden van Rusland zijn 7 mensen gewond geraakt bij Oekraïnse luchtaanvallen, onder wie ook 2 kinderen, dat melden lokale autoriteiten. Bij de aanvallen raakten 2 appartementsblokken beschadigd en ook een goederenloods. De VS en Venezuela hebben een akkoord bereikt over oliereserves. Dat zegt Amerikaans president Trump op zijn sociale media. En ook de Venezolaanse interim-president bevestigt het akkoord. De VS zou dan 17 olievelden beheren, waaruit het 65 miljard olievaten kan produceren. En dat zou dan ook Venezuela meer geld opleveren en jobs creëren. Trump spreekt over het grootste olieakkoord in de wereldgeschiedenis. En de Belgian Cats, dat zijn onze nationale basketbalvrouwen, zijn bezig aan hun laatste voorbereidingen voor het WK. Ze wonnen gisteren nipt hun voorlaatste oefenmatch tegen Japan met 78-77. Morgen oefenen ze nog een laatste keer ook tegen elkaar. Daarna vertrekken de Cats dan naar Berlijn. Ze beginnen dan aan hun WK op 4 september in de groepsfase. Daarin nemen ze het eerst op tegen Turkije. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
3: Op 103.9 voor Diest en Scheppenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
4: Fiesta Radio.
5: De vrolijke radio.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284.
1: Bij ons telt kwaliteit voor uw geld.
2: Amerikaanse Stok in Paal.
3: Je hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee. Voor kleur in je interieur.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren. En dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit. Voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest. Leuvensesteenweg 160.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is hun aantal met 12% gedaald. Dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
4: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen

0: De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen. Daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken. Daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 66 84. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
2: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
2: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
4: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Fiesta.

Jan uit de polder zei, Antje, ach meid, ik mag je zo graag. Hoe moet dat nou, liefste Antje? Morgen ga ik naar Den Haag. En bij de oeroude molen

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 11 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 gezinnen in ons land kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil daarom extra informatie, onder meer over de identiteit van de donor. In Odessa, in het zuiden van Oekraïne, zijn 1 dode en 3 gewonden gevallen bij Russische luchtaanvallen. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Er zou ook heel wat schade zijn. In Rusland, in Belgorod, vielen dan weer 3 doden en 9 gewonden bij een Oekraïnse droneaanval. Op een christelijk muziekfestival in West Sussex, in het Verenigd Koninkrijk, is een man van 41...

0: Wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: De huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.
6: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning, één adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij

0: hebt een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
1: Wacht eens, wat is dat ding?
2: Instappen.
1: Frameloze deuren en dat scherm.
2: Gordel om.
1: Hoeveel pk heeft dit ding?
2: Genoeg.
1: En waar kan ik er een vinden?
2: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
4: Van Mossel, in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. De Vrolijke Radio. Fiesta Radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt of de Nederlandse massadonor, die meer dan 100 kinderen zou verwekt hebben, ook in ons land actief was. Verschillende media melden dat de donor ook bij 6 Belgische gezinnen kinderen heeft verwekt. Anne Eekhout van het FAGG.
4: Wij nemen contact op met onze Nederlandse collega's om te kijken of er extra informatie over het Belgische luik beschikbaar is en of er mogelijk Belgische families betrokken zijn. Want we hebben op dit moment voor België geen officiële aanwijzingen dat onze fertiliteitscentra zijn betrokken en of deze persoon hier echt actief is geweest.
3: Het FAGG wil bijvoorbeeld meer informatie over de identiteit van de donor. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij, waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten.

0: En in IJsland is nu officieel het referendum van start gegaan. De IJslanders stemmen over de vraag of hun land mag onderhandelen met de Europese Unie over toetreding. De regering wil dat, maar er is veel tegenkanting. Als de onderhandelingen mogen opstarten, komt er na die onderhandelingen nog een tweede referendum over de effectieve toetreding. De stemlokalen zijn nog open tot middernacht deze tijd. Eerst nog opklaringen. Later deze namiddag gaat het regenen vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer. Maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: keuze.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8.
0: V&D, denk met u mee.
2: Te droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse Stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtse, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse Stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
3: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be. Wil je kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.

0: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.
5: De Vrolijke Radio.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte. Maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd aan heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3.500 migranten op Ceuta.

0: Weer maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen. Opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be. Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: huidige omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
4: Ja, ik zie alles hoor.
3: Hé, buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
4: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
3: Maar goed voor mij.
0: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
1: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
0: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguette, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: verbouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 016 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak.
1: Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar? Dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij de Kessel is uw mazoetank in goede handen.
2: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio. Fiesta Radio.

0: De Vrolijke Radio.
1: Fiesta Radio.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 2 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: In Peer, in Limburg, loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12 jaar. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Het is de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd, na Guy Verhofstadt in 2006. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. Donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. Formule 1 dan. De huidige wereldkampioen Lando Norris blijft nog minstens tot 2030 bij zijn team McLaren. De Brit heeft een contract ondertekend met een mogelijkheid tot verlenging. Norris is 26 en rijdt al sinds 2019 voor McLaren. Op dit moment staat hij vierde in de WK-tussenstand. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maximaal tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint wisselvallig bij maximaal tot 21 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
2: Een caravan of een motorhome en je zoekt de perfecte stalling? Vanaf nu kan je terecht in het gloednieuwe Caravan Hotel. Op het industrieterrein in Diest, vlakbij de snelweg. Het Caravan Hotel. Veilige, propere stalling en steeds flexibele toegang. Onderdak voor jouw caravan of motorhome is onze zorg. Kijk op onze website caravanopslag.be of bel 0470 33 02 25. Het nieuwe Caravan Hotel op het industrieterrein in Diest. Veilige stalling voor caravan en motorhome. caravanopslag.be.
3: Wacht eens, wat is dat ding?
4: Instappen.
3: Frameloze deuren en dat scherm.
4: Gordel om.
3: Hoeveel pk heeft dit ding?
4: Genoeg.
3: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05, 218 pk, 482 km elektrisch rijbereik, van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit, voor iedereen.
6: Van Mossel, in Diest, Leuvensesteenweg 160.
5: Yes.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

de zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpel heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpel. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 3:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Onze nationale hockeyvrouwen schrijven geschiedenis. Ze hebben brons gepakt op de WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar tijd. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: Ook in 1978 pakten onze hockeyvrouwen brons op het WK. Premier Bart De Wever gaat volgende week naar India. Hij is daarmee de eerste Belgische premier die het land bezoekt in 20 jaar tijd. De Wever hoopt economische deals te sluiten, onder meer voor de diamantsector en de chemische industrie. En donderdag zit hij ook samen met de Indiase premier Modi. Zeker nu de banden met de VS niet meer betrouwbaar zijn, kan India een interessante handelspartner worden. En de gouverneur van de Amerikaanse staat Tennessee wil de luchthaven van Nashville vernoemen naar Dolly Parton. De Amerikaanse countryzangeres overleed vorige dinsdag en is daar geboren. Ze was 80 jaar. Door de luchthaven naar haar te vernoemen wil de gouverneur zorgen voor een blijvend eerbetoon. Deze namiddag grijs en buien bij 23 graden. Vanavond kan daar ook onweer bij komen. Morgen regen, maar ook opklaringen en 22 graden.
0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant.

maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Niemand die nog op hem wacht, maar soms is het of hij weer lacht. Hij was beroemd in heel het land.

0: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis. De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
1: Solar Assistance to the rescue!
2: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
0: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
2: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en milieuvriendelijk opvullen van een ondergrondse mazoettank gebruiken we Biofil. Dit is een biologisch haardschuim en zorgt voor een volledige inerte opvulling van een gereinigde mazoettank. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116 of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na te werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.
1: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
2: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
3: Van Mossel, van Kelst, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Van Mossel in Diest, Leuvense Steenweg 160.

0: altijd weer een feest.
1: De Vrolijke Radio.
2: Fiesta Radio.
3: Oei, zij dat hoor. Zou dat allemaal licht zijn? Als ik nou zo weet, zijn je. Wil je geloven dat ik dan

0: 106.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 4 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat meldt de lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maxima rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.
3: De zomer. De maanden waarin je zonnepanelen het meeste opbrengen. Maar controleer jij je opbrengst? En wat als er een storing is?
4: Solar Assistance to the rescue!
5: Met een zonplan van Solar Assistance houden we jouw installatie dag en nacht in de gaten. En bij een probleem grijpen we meteen in.
3: Je krijgt al een zonplan vanaf €4,99 per maand. Kies voor zekerheid. Kies voor een zonplan.
5: Ontdek meer op solarassistance.be.

0: keuze.
1: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D inhalen.

0: droog in de zomer. Geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft pompen voor alle toepassingen. Darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilatoren, airco's, frigoboxen, zwembaden, tuinsets, camping en barbecuegrief. Parasols, insectenkillers, muggenramen. Zo kan je van de zomer genieten en als je graag werkt, ook geen probleem. Amerikaanse stokpaal Handy Home heeft alle houtbijtsen, verven en beschermingsproducten voor uw tuinmeubelen en woning. Amerikaanse stokpaal Handy Home. Paalsysteemweg 284, Paal, Beringen.
1: Kijk ook op amerikaansestokpaal.be.
2: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud.

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 5:00.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Raaimakers van de VZW.
4: De kans is zeer groot. Bij deze donor, stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
3: Dat wordt allemaal nog onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken, in ons land bij maximaal 6 gezinnen. Onderzoekers van de KU Leuven zoeken een manier om leerstoornissen, zoals dyslexie en dyscalculie, te voorspellen. Nu stellen experts dat vaak vast als een kind 7 of 8 jaar oud is, maar alles wijst erop dat ze dat eigenlijk al 4 jaar eerder kunnen zien, met MRI's of slimme testen. Onderzoekster Floor van de Kruis.
5: Echte oorzaak is eigenlijk nog niet geweten. En anderzijds willen we ook wel echt die diagnose naar wat vroeger gaan halen, zodat we vroeger kunnen diagnoses stellen.
3: Want hoe vroeger je zo'n leerstoornis vindt, hoe beter je ze kan behandelen. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37. Dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. En dat veroorzaakte een zware brand en ook meerdere ontploffingen. In de VS moet een medewerker van het Witte Huis bijna €150.000 betalen omdat hij gokte op toespraken van president Trump. Hij zette geld in op woorden en zinnen die Trump zou gebruiken, maar hij speelde ook vals daarbij. Want hij bediende zelf de autocue, waardoor hij dus wist op voorhand wat Trump ging vertellen. De man verdiende daar op die manier ruim €85.000 mee. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scherniers.
6: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
3: De voorbije jaren grepen onze Panthers telkens net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, de eerste schooldag is dat, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
7: De vrolijke radio.

0: kleiduif schieten proberen? Kom dan naar het HSV Kleiduifweekend zaterdag 5 en zondag 6 september in Opheers. We regelen voor jou de tijdelijke vergunning, zodat je zorgeloos kan kennismaken met deze prachtige sport. Onze ervaren instructeurs begeleiden je van A tot Z. Van de eerste veiligheidsuitleg en de juiste houding tot het raken van de eerste kleiduiven. Je hebt geen ervaring nodig en hoeft geen eigen materiaal mee te brengen. We zorgen voor een veilige, professionele en ontspannen begeleiding, zodat je volop kunt genieten van een unieke ervaring. Ontdek waarom zoveel mensen gepassioneerd raken door het kleiduifschieten. Alle details vind je op hsv-kleeshooting.be. Dit evenement is ondersteund door Sport Vlaanderen en de Vlaamse Schietsportkoepel.
1: Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier, raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.
2: Wacht eens, wat is dat ding?
3: Instappen.
2: Frameloze deuren en dat scherm.
3: Gordel om.
2: Hoeveel pk heeft dit ding?
3: Genoeg.
2: En waar kan ik er een vinden?
4: De Leap Motor B05. 218 pk. 482 km elektrisch rijbereik. Van 0 naar 100 in 6,7 seconden. Ontdek hem bij Van Mossel en oordeel zelf.
5: Van Mossel, van Kelst. Voor mobiliteit, voor iedereen.
0: Van Mossel, in Diest. Leuvense Steenweg 160.

Zakelijke Radio. Overal via fiestaradio.be. Fiesta.

0: omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
1: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling and Heating Systems.
0: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
1: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
2: VGT Cooling and Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.
3: Radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
4: Heb je nog een oude mazoettank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoettank-expert. Voor het reinigen en verwijderen van een oude mazoettank uit de kelder, garage of buiten de woning. Eén adres. De Kessel. Voor een gratis en vrijblijvend offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als erkend mazoettank-expert zorgt de Kessel uiteraard voor de nodige wettelijke conformiteitsattesten na de werken. Uw oude mazoettank is in goede handen bij de Kessel.

0: Willeke?
1: André?
0: Hoe is het ermee?
1: Goed. En met jou?
0: Dat heb ik je lang niet gezien.
1: Nee, veel te lang.
2: We zien elkaar niet vaak, jij en ik.
3: Er gaat

0: 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 6 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Drama voor Tadej Pogacar. Hij is zwaar gevallen in de achtste rit in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Hij stapte in de ziekenwagen met bloed aan zijn hoofd en zijn linkerschouder. Pogacar droeg al van bij het begin van de Vuelta de rode leiderstrui en leek ook op weg naar zijn eerste eindzege in die ronde. Maar dat zal dus niet gebeuren. Het is ook maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. De kans is groot dat er ook in ons land kinderen geboren zijn van de Nederlandse spermadonor, die in totaal meer dan 120 kinderen verwekte. Dat meldt de VZW Donorkinderen. Op dit moment zijn er in ons land nog geen meldingen, maar dat is een kwestie van tijd, zegt Stef Rijmakers van de VZW.
4: De kans is zeer groot. Bij deze donor stel je ook vast, die heeft dat heel lang gedaan. Die heeft zich niet beperkt tot Nederland, maar is ook naar Duitsland gegaan en dan nu ook naar België. Ik ga ervan uit dat dat aantal alleen nog maar gaat stijgen. We weten vandaag de dag nog niet of dat hij zich ook zich gaan aanbieden is in Belgische klinieken of buitenlandse spermabanken die dan hier zaad leveren.
3: Dat wordt nu dus allemaal onderzocht. In Nederland mag een spermadonor maximaal 25 kinderen verwekken. In ons land bij maximaal 6 gezinnen. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
5: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja, nooit meer teruggezien.
6: 750.000 euro.
7: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
8: We zijn terug moeten van uren dadelijk, omdat we alles kwijtgeraakt zijn. Waar je een heel leven vergewerkt hebt.
3: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaat, omdat die jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem gewoon liet begaan. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen ook in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn dakloos. En enorm fier. Dat is de reactie bij onze nationale hockeyvrouwen nadat ze brons pakten op het WK door in de kleine finale Australië te kloppen met 1-0. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Je hoort speelster Alix Scharnier.
9: Ik ben heel trots op het team, op de staf. Vooral wij hebben het gewoon gedaan vandaag. Het was een moeilijke strijd, heel toernooi door, maar ik denk dat we echt enorm gegroeid zijn doorheen het toernooi. Brons vandaag voelt echt als goud voor mezelf al sinds en ik denk voor heel het team.
3: De voorbije jaren grepen onze Panthers net naast een medaille op het EK en ook op de Olympische Spelen. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk ook met onweer, minimaal rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 22 graden. Maandag dan kans op onweersbuien en zo'n 20 graden. Dinsdag, dat is ook de eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en meestal droog, opnieuw rond 20 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem en overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio,
0: de vrolijke radio.

0: Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertsestraat nummer 8.
1: V&D denkt met u mee.
0: Bouwen of renoveren? Jacobs Verwarming in Tieltwingen is de gekende vakman voor verwarming, sanitair, airco's en warmtepompen. Jacobs installeert ook ventilatiesystemen type C of D volgens de geldende normen. Jacobs Verwarming plaatst, herstelt en onderhoudt uw installatie met eigen techniekers. Wij blijven ook de vakman voor verwarming op mazoet of aardgas. Jacobs kan uw huidige cv-ketel vervangen door een warmtepomp of bouwt uw cv-ketel om naar een hybride systeem. Informeer naar de mogelijkheden. Bel 0610 502 270 of kijk op jacobsverwarming.be. Nieuwbouw, renovatie of onderhoud. Jacobs blijft een krak in zijn vak. Voor alle binnen- en buitenschilderwerken is er familiebedrijf Huguette Krets en Julie Tielens. Standaard behangwerken of exclusief behangpapier. Raamdecoratie, kunstvloeren, koof- en sierlijsten en traprenovatie. Doet u het liever zelf? Wij begeleiden u met professionele producten. Ook voor het reinigen van ramen kan u bij ons terecht. In onze reclameafdeling hebben we zandstraalfolie, textieldrukwerken, stickers, spandoeken en drukwerk. Kijk op Facebook. Krets Huguet, HCJT of hcjt.be 0475 41 56 09. Familiebedrijf Huguet Krets en Julie Tielens. Wij maken van uw huis een thuis.

0: radioreclame op Fiesta Radio? Dat kan. Profiteer nu van onze speciale acties en extra kortingen. Bel voor meer info 0475 77 66 84. Dat is 0475 77 6684. En laat je horen op Fiesta Radio.
1: Omstandigheden in de wereld zijn helaas wat ze zijn. Hoge energieprijzen spelen ons parten.
2: Wapen jezelf nu al voor de komende winter bij VGT Cooling & Heating Systems.
1: Profiteer nu van onze totale actie. Je krijgt direct 15% korting op de kachel, schouw en plaatsing.
2: Wij helpen je de kou en de kosten te verslaan met een hoogwaardige pelletkachel of pelletketel.
3: VGT Cooling & Heating Systems. Eikenveldstraat 2B in Messelbroek aan de Kerk. Bezoek onze showroom op zaterdag van 10 tot 12 en van 13 tot 16 uur of op afspraak 013 55 50 46.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 7 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlaming.
4: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloed, schade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
3: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
5: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door een oneffenheid in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk ja, een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
3: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. Minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt. En ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

0: Te veel licht in de slaapkamer. Of erger nog, een buurman die u ziet dansen in de living.
1: Ja, ik zie alles hoor.
0: Hey buurman. Ja, dat is dus precies wat ik bedoel, hè.
1: Bij Gordijnatelier Chris hebben ze raamdecoratie die iedereen netjes buiten houdt. Dat is een beetje jammer voor mij.
0: Maar goed voor mij.
2: Van stijlvolle gordijnen tot slimme zonwering. Kom kijken in de toonzaal in Kortenaken, Heerbaan 74 of in Sint-Truiden, Casinostraat nummer 3. Of op gordijnateliercris.be.
0: Gordijnatelier Chris. Zij hangen jouw gordijnen.
2: En jij trekt ze dicht. Of open natuurlijk.

deze zomer. Te droog? Geen probleem. Amerikaanse Stokpeil heeft pompen voor alle toepassingen, darmen en aansluitingen in alle maten. Ventilators, airco's, frigoboxen, camping- en barbecuegrief, tuinsets, zwembaden, parasols en muggenramen. Zo kom je de zomer zonder problemen door met Amerikaanse Stokpeil. Paalse Steenweg 284. Bij ons.

Profiteer nu bij V&D en doe uw voordeel. V&D, kwaliteitsverven tegen scherpe prijzen. Een breed assortiment in verven en interieurmaterialen. Kwaliteit en service, dat is V&D in Halen. Meldertse straat nummer 8. V&D, denk met u mee. Heb je een oude mazoetank? De Kessel uit Bekkevoort is jouw mazoetank-expert. Is je mazoetank ouder dan 35 jaar, dan overweeg je best deze te vervangen door een nieuwe mazoetank. Wij beschikken over diverse dubbelwandige mazoetanks in kunststof en metaal. Ook produceren wij mazoetanks op maat en in de gewenste kleur. Voor een gratis en vrijblijvende offerte bel Leen op 016 414 116. Of bezoek onze website www.dekessel.be. Als mazoetank-expert zorgen wij bij het plaatsen van de nieuwe mazoetank ook voor de buitendienststelling van de oude mazoetank. Bij De Kessel is uw mazoetank in goede handen.

0: voor 3.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 8 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de achtste rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
4: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
3: Wout van Aert reed in de buurt van Pogacar op het moment van die valpartij, maar hij ontsnapte.
5: Het is zeker niet aan mij nu om conclusies te trekken over zijn blessure. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft waar hij gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is. Ik weet wat het is om geblesseerd te zijn. En ik denk dat het minste van zijn zorgen nu de rest van het seizoen is. Als het allemaal meevalt, dan is hij hopelijk snel terug bij, maar ik denk dat we dat met z'n allen zullen moeten afwachten.
3: Nou, het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. De Spanjaard Enric Mas is zo de nieuwe leider in de Vuelta, al weigerde hij op het podium om de rode trui aan te trekken, uit respect voor Pogacar. In Meisse in Vlaams-Brabant is een slagerij overvallen. Dat gebeurde gisterenmorgen al, maar raakt nu pas bekend. Drie daders drongen die slagerij binnen, bedreigden de zaakvoerders en namen de kassa mee. Het is nog niet duidelijk hoe groot hun buit is. Het parket onderzoekt die overval nog. Zwaar stormweer teistert Cyprus. Verschillende delen van dat eiland staan onder water of zitten zonder stroom. Hier en daar vielen bomen om en op zee raakten schepen in de problemen. Een helikopter moest twee mensen uit het water halen. In de hoofdstad Nicosia raakte een man gewond toen hij werd geraakt door de bliksem. En ook het vliegverkeer op Cyprus ondervindt veel hinder door de storm. Bij ons vanavond en vannacht buien en mogelijk onweer bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
6: De vrolijke radio.

Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op een broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport.

was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om

vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten.

0: 106.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 9 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van dat station afgezet en onderzoekt nog wat daar precies gebeurd is en waarom. In Noorwegen heeft de nieuwe koning Haakon zijn eerste live televisietoespraak gehouden. Hij bedankte daarin zijn overleden vader, koning Harald. Haakon noemde hem een goede papa, een grappige grootvader en een liefdevolle en zorgzame echtgenoot. Hij bedankte ook het Noorse volk voor de steun. Haakon beloofde de Nooren dat hij aanwezig wil zijn, dat hij wil luisteren en wil proberen om iedereen te begrijpen. Koning Haakon legt dinsdagmiddag officieel de eed af in het Noorse parlement. Tadej Pogacar is mogelijk gevallen door een steen op de weg. Dat lijkt toch zo op beelden op sociale media. Pogacar viel in de 8e rit in de Ronde van Spanje en bloedde aan zijn linkerschouder en in zijn gezicht. Hij kon niet meer verder koersen en ligt nu in het ziekenhuis. Het ziet er niet goed uit, zegt sportjournalist Thomas Soen.
4: De dokter van de Vuelta die meteen bij hem was, zei dat Pogacar bijna niets meer kon doen met zijn linkerarm. Hij vreest dus voor een sleutelbeenbreuk en hij zegt dat ook een operatie mogelijk nodig zal zijn. Hij gaf nog mee dat Pogacar bijzonder duizelig was en denkt dus ook aan een hersenschudding.
3: Het is onduidelijk wanneer Pogacar weer zal kunnen koersen. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Ze wonnen met 1-3 in Kortrijk en pakken voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer en minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel. Massa!

van haar zijden gleed. En alle duistere lieden die in dit oord vertoefden, keken ongenadig op haar heupen neer. En als ze dan meteen haar laatste greep uitvoerde, klapte ze in hun handjes en gilde keer op keer van op Marlene, mooie buik en mooie benen, op Marlene, op Marlene, op

zeker dag kwam er dan koningsoren, die zoals de meeste van zijn rang en stand zich het puur verveling dikwijls ging verstrooien in een dergelijk kroegje, maar in kon je tot dan. Hij zag Marlene dansen en sloeg in wilde vlammen bij elke beweging dit lieve kind ook deed. Hij raakte overstuur, omstrengelde zijn handjes en ook al zijn lippen.

0: krijgen voor Diesten Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 10 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Erg zwaar verdikt voor Tadej Pogacar. Hij heeft een hersenschudding opgelopen en een sleutelbeen en een halswervel gebroken. Naast heel wat schaafwonden. Dat heeft de dokter van zijn ploeg bekendgemaakt. Pogacar moet geopereerd worden aan dat sleutelbeen, maar dokters wachten daar nog mee door die hersenschudding. Pogacar viel zwaar in de Ronde van Spanje en moest opgeven. Het is nog niet duidelijk hoe lang hij niet zal kunnen koersen. Natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal morgen wellicht ook nog nodig zijn. In Antwerpen start dinsdag het proces tegen ex-advocaat Mark Gadisseur. Die zou meer dan 80 cliënten opgelicht hebben, in totaal voor meer dan 12 miljoen euro. Deze mensen zijn een pak geld kwijt.
4: 175.000. Het geld dat hij bewaring heeft genomen, ja. Nooit meer teruggezien.
5: 750.
6: 750.000 euro.
5: Ja. Ik ben 73 en ik ben nog fulltime alle dagen aan het werken. Omdat je er niet geraakt, anders zo simpel is.
7: We zijn terug moeten van uren eigenlijk, omdat we alles kwijtgeropt hebben. Omdat je een heel leven vergewerkt hebt.
3: Hun ex-advocaat kocht met het geld onder meer een villa in Spanje en een boot. De slachtoffers zijn ook boos op de orde van advocaten, omdat hij jarenlang niks deed met klachten tegen Gadisseur en hem ook gewoon liet begaan. Aan het station Amsterdam Centraal zijn zeker 4 gewonden gevallen bij een steekpartij. Ze zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht, onder hen ook 1 dader. De politie heeft een deel van het station afgezet en onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. Ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft na 4 wedstrijden nog geen punten. En Red Panther Charlotte Anglebert is verkozen tot beste speelster op het WK hockey. Ze scoorde vanmiddag het winnende doelpunt voor onze hockeyvrouwen in de kleine finale voor het brons tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Panthers in bijna 50 jaar. Vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer. En in het westen gaat het ook stevig waaien, bij minima rond 17 graden. Morgen krijgen we buien, maar ook opklaringen bij 23 graden. Maandag onweersbuien en 20 graden. En dinsdag wisselen bewolkt, meestal droog, bij opnieuw 20 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel-Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: vooraleer het licht uitgaat.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Het is 11 uur.
3: Fiesta Radio.
1: Fiesta Wereldnieuws.
4: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem. En daar zou het misbruik ook gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche. Net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout. En dat de samenwerking na de klacht stopgezet is. De natuurbrand in de Hoge Venen flakkert weer op door de stevige wind, vooral in het noorden en oosten van het gebied. Dat meldt de gouverneur. De brandweer is daar sowieso nog altijd extra alert, maar krijgt nu weer steun van Duitse collega's, ook om te blussen vanuit de lucht. Dat is vandaag gebeurd en dat zal wellicht morgen ook nog nodig zijn. In ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Altheverlee-Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. En K3 heeft voor de vijfde keer de zomerhit gewonnen, een prijs van de VRT. Hanne, Julia en Klaasje, die Marten vervangt, haalden het met de zomer van Oja Lele. K3 versloeg in de finale onder meer Aaron Blommaert en Zoe Levi, Meteor, Niels de Stadsbader en Maxime en Babette. Vannacht buien, mogelijk met onweer. En vooral in het westen is er ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
3: Fiesta Radio.
2: De vrolijke radio.

0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 12 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Fiesta Wereldnieuws.
3: Er loopt een gerechtelijk onderzoek tegen een jeugdscout van de voetbalclub La Louvière voor seksueel misbruik van een jonge speler. Dat zegt de advocaat van het slachtoffer. De scout zou jarenlang een nauwe band gehad hebben met die speler. Die verbleef ook geregeld bij hem en daar zou het misbruik gebeurd zijn toen de jongen 15 was. De man zou ook foto's van hem gemaakt hebben onder de douche, net als van andere jongens tijdens een trainingskamp. De club La Louvière bevestigt dat er een intern dossier bestaat tegen die scout en dat de samenwerking na de klacht is stopgezet. In Nederland wordt gewaarschuwd voor zeer gevaarlijke ecstasypillen. Die zijn gemakkelijk te herkennen, want op één kant staat de afbeelding van Amerikaans president Trump. Die pillen zijn levensgevaarlijk omdat er een grote hoeveelheid PMMA in zit. Die kan je lichaam enorm opwarmen, waardoor je kan oververhitten. Gebruikers kunnen er ook te veel van slikken omdat het effect pas veel later voelbaar is. Er zijn in Nederland nog geen slachtoffers gemeld. Het is ook niet duidelijk of die pillen al in ons land opduiken. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Dat ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als Oud-Heverlee Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard. En dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Vannacht buien, mogelijk met onweer. In het westen ook veel wind, bij minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook opklaringen bij 23 graden.
1: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
0: De vrolijke radio.

0: op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
1: Het is 1 uur.
2: Fiesta Radio.
0: Op 103.9 voor Diest en Scherpenheuvel Zichem. En overal via fiestaradio.be.
2: Fiesta Radio.
1: De vrolijke radio.

tijd is om. En na die song, dan valt de doek neer. Gedaan, die dolle jacht, die zucht naar macht.

Maar nu dat ik moet gaan en dat ik nog zo graag zou blijven, ik krijg niet eens de kans om nog